0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De oldtimerstoet op de jaarmarkt van Vilrijk stopte dit jaar eerst aan woonzorgcentrum Sint-Bavo. Dat is een primeur. Normaal rijden de wagens daar pas op het einde voorbij. Tientallen oldtimers kwamen zondag langs. Er waren onder meer auto's van DMW, Seat, Mini Cooper en Minerva te zien. De bewoners genoten volop van het bezoek. Veel van hen kennen de wagens nog van vroeger. De 133ste jaarmarkt heeft ook kermis, muziek en dans. Het vuurwerk werd geschrapt door brandgevaar. De herinrichting van de dorpskern van Lint is bijna klaar. Het gaat om de zone rond de kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte, het kerkplein en de Koning Albertstraat. De werken liepen vertraging op door een dikke fundering onder de parkeerplaatsen. Die moest eerst worden aangepakt. De parkeervakken in de Koning Albertstraat worden nu veiliger aangelegd, in de rijrichting van de straat. Daarna wordt de werf opgeruimd en gaat de zone weer open voor alle weggebruikers. Het groen wordt in het najaar geplant. Er komen ook blauwe zones voor kort parkeren om de lokale handel te steunen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Verschillende straten in Boeghout krijgen deze maand nieuw asfalt. De werken zijn al gestart op de Vremdese Steenweg in Vremde. Vandaag en morgen is het kruispunt met de Gillegomstraat dicht. Door de warmte starten de werken al om 6 uur. Een deel van de Vremdese Steenweg en de Mussenhoevelaan zijn dan tijdelijk doodlopend. Daarna volgen nog andere locaties. Ook een stuk van de Broeghemse Steenweg tussen Don Bosco en huis nummer 93 wordt aangepakt. Die werken staan gepland in de week van 17 augustus. De oldtimerstoet op de jaarmarkt van Vilrijk stopte dit jaar eerst aan woonzorgcentrum Sint-Bavo. Dat is een primeur. Normaal rijden de wagens daar pas op het einde voorbij. Tientallen oldtimers kwamen zondag langs. Er waren onder meer auto's van DMW, Seat, Mini Cooper en Minerva te zien. De bewoners genoten volop van het bezoek. Veel van hen kennen de wagens nog van vroeger. De 133ste jaarmarkt heeft ook kermis, muziek en dans. Het vuurwerk werd geschrapt door brandgevaar. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel streepje Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: zoetmomentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De herinrichting van de dorpskern van Lint is bijna klaar. Het gaat om de zone rond de kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte, het kerkplein en de Koning Albertstraat. De werken liepen vertraging op door een dikke fundering onder de parkeerplaatsen. Die moest eerst worden aangepakt. De parkeervakken in de Koning Albertstraat worden nu veiliger aangelegd, in de rijrichting van de straat. Daarna wordt de werf opgeruimd en gaat de zone weer open voor alle weggebruikers. Het groen wordt in het najaar geplant. Er komen ook blauwe zones voor kort parkeren om de lokale handel te steunen. Verschillende straten in Boeghout krijgen deze maand nieuw asfalt. De werken zijn al gestart op de Vremdese Steenweg in Vremde. Vandaag en morgen is het kruispunt met de Gillegomstraat dicht. Door de warmte starten de werken al om 6 uur. Een deel van de Vremdese Steenweg en de Mussenhoevelaan zijn dan tijdelijk doodlopend. Daarna volgen nog andere locaties. Ook een stuk van de Broeghemse Steenweg tussen Don Bosco en huis nummer 93 wordt aangepakt. Die werken staan gepland in de week van 17 augustus. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: In het hart van Kontich wordt deze zomer opnieuw een stukje geschiedenis tot leven gewekt. Dit tijdens Condacum Vivid. Wat begon als een passieproject van enkele enthousiastelingen is vandaag uitgegroeid tot een indrukwekkend middeleeuws spektakel dat steeds meer bezoekers en deelnemers aantrekt tot ver buiten de landsgrenzen. Gedurende 3 dagen verandert het terrein in een levendig kampement waar de middeleeuwen niet enkel getoond, maar ook beleefd worden. Condacum Vivid op 14 augustus van 12 uur 's middags tot 20 uur 's avonds, op 15 augustus van 12 tot 22 uur en op 16 augustus van 12 tot 18 uur. Alles vindt plaats aan de Groeningenlijn nummer 98 te Kontich. Condacum Vivid, meer dan het bezoeken waard. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van de familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De oldtimerstoet op de jaarmarkt van Vilrijk stopte dit jaar eerst aan woonzorgcentrum Sint-Bavo. Dat is een primeur. Normaal rijden de wagens daar pas op het einde voorbij. Tientallen oldtimers kwamen zondag langs. Er waren onder meer auto's van DMW, Seat, Mini Cooper en Minerva te zien. De bewoners genoten volop van het bezoek. Veel van hen kennen de wagens nog van vroeger. De 133ste jaarmarkt heeft ook kermis, muziek en dans. Het vuurwerk werd geschrapt door brandgevaar. De herinrichting van de dorpskern van Lint is bijna klaar. Het gaat om de zone rond de kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte, het kerkplein en de Koning Albertstraat. De werken liepen vertraging op door een dikke fundering onder de parkeerplaatsen. Die moest eerst worden aangepakt. De parkeervakken in de Koning Albertstraat worden nu veiliger aangelegd, in de rijrichting van de straat. Daarna wordt de werf opgeruimd en gaat de zone weer open voor alle weggebruikers. Het groen wordt in het najaar geplant. Er komen ook blauwe zones voor kort parkeren om de lokale handel te steunen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een zaterdagavond bingo op 15 augustus in het Forum aan de Handelsstraat de Duffel. En dit van 19 uur tot 23 uur 45. Een leuke bingo voor jong en oud met 9 rondes van 50 prijzen en 1 superronde van 10 mooie hoofdprijzen. Bij de superronde wie afvalt, die krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Tijdens de 2 pauzes is er ook nog een gratis tombola voorzien. 1 boekje kost je 25 euro, een dubbel boekje 45 euro en een 3 dubbel boekje kost je 60 euro, een half boekje 15 euro. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Verschillende straten in Boeghout krijgen deze maand nieuw asfalt. De werken zijn al gestart op de Vremdese Steenweg in Vremde. Vandaag en morgen is het kruispunt met de Gillegomstraat dicht. Door de warmte starten de werken al om 6 uur. Een deel van de Vremdese Steenweg en de Mussenhoevelaan zijn dan tijdelijk doodlopend. Daarna volgen nog andere locaties. Ook een stuk van de Broeghemse Steenweg tussen Don Bosco en huis nummer 93 wordt aangepakt. Die werken staan gepland in de week van 17 augustus. De politie heeft in Mortsel 57 stuks pluimvee en watervogels in beslag genomen. De eigenaar had al meerdere waarschuwingen gekregen, maar verbeterde de leefomstandigheden niet. Volgens de politie kregen de dieren te weinig drinkwater en geschikt voedsel. Ook ontbraken schuilplaatsen, zitstokken, broedplaatsen en een vijver voor de watervogels. Op het terrein lag ook gevaarlijk materiaal. Na 2 nieuwe controles bleek dat er niets was veranderd. Daarom nam politiezone Minos de dieren mee, met hulp van het Animal Disaster Team. De vogels verblijven nu in de Ark van Polare in Lennik. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Larsa.
1: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoogt Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De herinrichting van de dorpskern van Lint is bijna klaar. Het gaat om de zone rond de kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte, het kerkplein en de Koning Albertstraat. De werken liepen vertraging op door een dikke fundering onder de parkeerplaatsen. Die moest eerst worden aangepakt. De parkeervakken in de Koning Albertstraat worden nu veiliger aangelegd, in de rijrichting van de straat. Daarna wordt de werf opgeruimd en gaat de zone weer open voor alle weggebruikers. Het groen wordt in het najaar geplant. Er komen ook blauwe zones voor kort parkeren om de lokale handel te steunen. Verschillende straten in Boeghout krijgen deze maand nieuw asfalt. De werken zijn al gestart op de Vremdese Steenweg in Vremde. Vandaag en morgen is het kruispunt met de Gillegomstraat dicht. Door de warmte starten de werken al om 6 uur. Een deel van de Vremdese Steenweg en de Mussenhoevelaan zijn dan tijdelijk doodlopend. Daarna volgen nog andere locaties. Ook een stuk van de Broeghemse Steenweg tussen Don Bosco en huis nummer 93 wordt aangepakt. Die werken staan gepland in de week van 17 augustus. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijving kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: La

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Iedereen is welkom op de overdekte rommelmarkt op zaterdag 15 augustus in het Centraal Station van Antwerpen. Van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Welkom allen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land. In de Kievietgalerij, te midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden. Onze voorgaande edities waren reeds een succes. We hebben 50% vaste standhouders en 50% variabelen. Dus elke editie loont de moeite om te komen snuisteren tussen al het moois dat aangeboden wordt. Bezoekers met de wagen kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info interparking.be. De toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De oldtimerstoet op de jaarmarkt van Vilrijk stopte dit jaar eerst aan woonzorgcentrum Sint-Bavo. Dat is een primeur. Normaal rijden de wagens daar pas op het einde voorbij. Tientallen oldtimers kwamen zondag langs. Er waren onder meer auto's van DMW, Seat, Mini Cooper en Minerva te zien. De bewoners genoten volop van het bezoek. Veel van hen kennen de wagens nog van vroeger. De 133ste jaarmarkt heeft ook kermis, muziek en dans. Het vuurwerk werd geschrapt door brandgevaar. De herinrichting van de dorpskern van Lint is bijna klaar. Het gaat om de zone rond de kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte, het kerkplein en de Koning Albertstraat. De werken liepen vertraging op door een dikke fundering onder de parkeerplaatsen. Die moest eerst worden aangepakt. De parkeervakken in de Koning Albertstraat worden nu veiliger aangelegd, in de rijrichting van de straat. Daarna wordt de werf opgeruimd en gaat de zone weer open voor alle weggebruikers. Het groen wordt in het najaar geplant. Er komen ook blauwe zones voor kort parkeren om de lokale handel te steunen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Radio Zuidland, agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Verschillende straten in Boeghout krijgen deze maand nieuw asfalt. De werken zijn al gestart op de Vremdese Steenweg in Vremde. Vandaag en morgen is het kruispunt met de Gillegomstraat dicht. Door de warmte starten de werken al om 6 uur. Een deel van de Vremdese Steenweg en de Mussenhoevelaan zijn dan tijdelijk doodlopend. Daarna volgen nog andere locaties. Ook een stuk van de Broeghemse Steenweg tussen Don Bosco en huis nummer 93 wordt aangepakt. Die werken staan gepland in de week van 17 augustus. De politie heeft in Mortsel 57 stuks pluimvee en watervogels in beslag genomen. De eigenaar had al meerdere waarschuwingen gekregen, maar verbeterde de leefomstandigheden niet. Volgens de politie kregen de dieren te weinig drinkwater en geschikt voedsel. Ook ontbraken schuilplaatsen, zitstokken, broedplaatsen en een vijver voor de watervogels. Op het terrein lag ook gevaarlijk materiaal. Na 2 nieuwe controles bleek dat er niets was veranderd. Daarom nam politiezone Minos de dieren mee, met hulp van het Animal Disaster Team. De vogels verblijven nu in de Ark van Polare in Lennik. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: In het hart van Kontig wordt deze zomer opnieuw een stukje geschiedenis tot leven gewekt. Dit tijdens Condacum Vivid. Wat begon als een passieproject van enkele enthousiastelingen is vandaag uitgegroeid tot een indrukwekkend middeleeuws spektakel dat steeds meer bezoekers en deelnemers aantrekt tot ver buiten de landsgrenzen. Gedurende 3 dagen verandert het terrein in een levendig kampement waar de middeleeuwen niet enkel getoond, maar ook beleefd worden. Condacum Vivid op 14 augustus van 12 uur 's middags tot 20 uur 's avonds, op 15 augustus van 12 tot 22 uur en op 16 augustus van 12 tot 18 uur. Alles vindt plaats aan de Groeningenlijn nummer 98 te Kontig. Condacum Vivid, meer dan het bezoeken waard. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel / Fort Bom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De herinrichting van de dorpskern van Lint is bijna klaar. Het gaat om de zone rond de kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte, het kerkplein en de Koning Albertstraat. De werken liepen vertraging op door een dikke fundering onder de parkeerplaatsen. Die moest eerst worden aangepakt. De parkeervakken in de Koning Albertstraat worden nu veiliger aangelegd, in de rijrichting van de straat. Daarna wordt de werf opgeruimd en gaat de zone weer open voor alle weggebruikers. Het groen wordt in het najaar geplant. Er komen ook blauwe zones voor kort parkeren om de lokale handel te steunen. Verschillende straten in Boeghout krijgen deze maand nieuw asfalt. De werken zijn al gestart op de Vremdese Steenweg in Vremde. Vandaag en morgen is het kruispunt met de Gillegomstraat dicht. Door de warmte starten de werken al om 6 uur. Een deel van de Vremdese Steenweg en de Mussenhoevelaan zijn dan tijdelijk doodlopend. Daarna volgen nog andere locaties. Ook een stuk van de Broeghemse Steenweg tussen Don Bosco en huis nummer 93 wordt aangepakt. Die werken staan gepland in de week van 17 augustus. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie graag in groep wandelt in Duffel, kan terecht op woensdag 19 augustus. Deze begeleide wandeling is in samenwerking met WSV Nederland. De deelnemers vertrekken om 14 uur in de namiddag aan de kasteelruïne ter Elst Duffel voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Er wordt gewandeld aan een rustig tempo, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een mooie kans om samen al wandelend nieuwe plekjes in Duffel te ontdekken. Info kan je krijgen via www.duffel.be/wandelen-in-duffel. En dit op woensdag 19 augustus in samenwerking met WSV Nederland, start te 14 uur in de namiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Thank you, DJ.
1: Radio Zuidrand, agenda.
2: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De oldtimerstoet op de jaarmarkt van Vilrijk stopte dit jaar eerst aan woonzorgcentrum Sint-Bavo. Dat is een primeur. Normaal rijden de wagens daar pas op het einde voorbij. Tientallen oldtimers kwamen zondag langs. Er waren onder meer auto's van DMW, Seat, Mini Cooper en Minerva te zien. De bewoners genoten volop van het bezoek. Veel van hen kennen de wagens nog van vroeger. De 133ste jaarmarkt heeft ook kermis, muziek en dans. Het vuurwerk werd geschrapt door brandgevaar. De herinrichting van de dorpskern van Lint is bijna klaar. Het gaat om de zone rond de kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte, het kerkplein en de Koning Albertstraat. De werken liepen vertraging op door een dikke fundering onder de parkeerplaatsen. Die moest eerst worden aangepakt. De parkeervakken in de Koning Albertstraat worden nu veiliger aangelegd, in de rijrichting van de straat. Daarna wordt de werf opgeruimd en gaat de zone weer open voor alle weggebruikers. Het groen wordt in het najaar geplant. Er komen ook blauwe zones voor kort parkeren om de lokale handel te steunen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radio amateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Verschillende straten in Boeghout krijgen deze maand nieuw asfalt. De werken zijn al gestart op de Vremdese Steenweg in Vremde. Vandaag en morgen is het kruispunt met de Gillegomstraat dicht. Door de warmte starten de werken al om 6 uur. Een deel van de Vremdese Steenweg en de Mussenhoevelaan zijn dan tijdelijk doodlopend. Daarna volgen nog andere locaties. Ook een stuk van de Broeghemse Steenweg tussen Don Bosco en huis nummer 93 wordt aangepakt. Die werken staan gepland in de week van 17 augustus. De politie heeft in Mortsel 57 stuks pluimvee en watervogels in beslag genomen. De eigenaar had al meerdere waarschuwingen gekregen, maar verbeterde de leefomstandigheden niet. Volgens de politie kregen de dieren te weinig drinkwater en geschikt voedsel. Ook ontbraken schuilplaatsen, zitstokken, broedplaatsen en een vijver voor de watervogels. Op het terrein lag ook gevaarlijk materiaal. Na 2 nieuwe controles bleek dat er niets was veranderd. Daarom nam politiezone Minos de dieren mee, met hulp van het Animal Disaster Team. De vogels verblijven nu in de Ark van Polare in Lennik. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. X on

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edichem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terelstraat nummer 1 te Edichem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een giga-rommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionista's komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: check this anymore.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De herinrichting van de dorpskern van Lint is bijna klaar. Het gaat om de zone rond de kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte, het kerkplein en de Koning Albertstraat. De werken liepen vertraging op door een dikke fundering onder de parkeerplaatsen. Die moest eerst worden aangepakt. De parkeervakken in de Koning Albertstraat worden nu veiliger aangelegd, in de rijrichting van de straat. Daarna wordt de werf opgeruimd en gaat de zone weer open voor alle weggebruikers. Het groen wordt in het najaar geplant. Er komen ook blauwe zones voor kort parkeren om de lokale handel te steunen. Verschillende straten in Boeghout krijgen deze maand nieuw asfalt. De werken zijn al gestart op de Vremdese Steenweg in Vremde. Vandaag en morgen is het kruispunt met de Gillegomstraat dicht. Door de warmte starten de werken al om 6 uur. Een deel van de Vremdese Steenweg en de Mussenhoevelaan zijn dan tijdelijk doodlopend. Daarna volgen nog andere locaties. Ook een stuk van de Broeghemse Steenweg tussen Don Bosco en huis nummer 93 wordt aangepakt. Die werken staan gepland in de week van 17 augustus. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Konings Ooit Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio!

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een zaterdagavond bingo op 15 augustus in het Forum aan de Handelsstraat Duffel. En dit van 19 uur tot 23 uur 45. Een leuke bingo voor jong en oud met 9 rondes van 50 prijzen en 1 superronde van 10 mooie hoofdprijzen. Bij de superronde wie afvalt, die krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Tijdens de 2 pauzes is er ook nog een gratis tombola voorzien. 1 boekje kost je 25 euro, een dubbel boekje 45 euro en een 3 dubbel boekje kost je 60 euro, een half boekje 15 euro. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De oldtimerstoet op de jaarmarkt van Vilrijk stopte dit jaar eerst aan woonzorgcentrum Sint-Bavo. Dat is een primeur. Normaal rijden de wagens daar pas op het einde voorbij. Tientallen oldtimers kwamen zondag langs. Er waren onder meer auto's van DMW, Seat, Mini Cooper en Minerva te zien. De bewoners genoten volop van het bezoek. Veel van hen kennen de wagens nog van vroeger. De 133ste jaarmarkt heeft ook kermis, muziek en dans. Het vuurwerk werd geschrapt door brandgevaar. De herinrichting van de dorpskern van Lint is bijna klaar. Het gaat om de zone rond de kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte, het kerkplein en de Koning Albertstraat. De werken liepen vertraging op door een dikke fundering onder de parkeerplaatsen. Die moest eerst worden aangepakt. De parkeervakken in de Koning Albertstraat worden nu veiliger aangelegd, in de rijrichting van de straat. Daarna wordt de werf opgeruimd en gaat de zone weer open voor alle weggebruikers. Het groen wordt in het najaar geplant. Er komen ook blauwe zones voor kort parkeren om de lokale handel te steunen. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen zonnig en droog, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Woensdag blijft de zon volop aanwezig en wordt het een stuk warmer. Het kwik klimt dan tot ongeveer 32 graden. Donderdag wordt het zeer heet en opnieuw zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 36 graden. Ook tijdens de nachten wordt het geleidelijk warmer. Vooral woensdag en donderdag is het dus verstandig om rekening te houden met de stevige hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van landelijke rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van landelijke rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Stop.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.